Het was eens in de vakantiedagen, weet je nog wel oudje, dat wij dat fotoalbum zagen, weet je nog wel oudje. We kiekten ons kind toen het in slaap was gezakt en hebben dat voor in het album geplakt. Weet je nog wel, oudje? Wij

Weet je nog wel, oudje, dat boek zat vol herinneringen. Weet je nog wel, oudje, we zeiden wel eens, als hij 7 zal zijn. En

Toen werd hij van ons weggenomen. Weet je nog wel, oudje? Er is nog één kiek bijgekomen. Weet je nog wel, oudje? Die kiek van het grafje die jij van me kreeg.

muziekje nog, vrouwtje. Wat in dat album had gekomen, weet je nog wel, oudje? Wanneer ons dat ongeluk niet was gebeurd, toen hebben we het blad uit het album gescheurd. Weet je het nog?

0: U luistert naar de Flevo Zieke Omroep. Het is 3:00.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Christa Pike, ter dood veroordeeld in de Amerikaanse staat Tennessee, is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldde haar advocaten aan ABC News. De executie op 30 september mislukte en sindsdien lag ze aan een beademingsmachine buiten bewustzijn. Ze zou worden geëxecuteerd via dodelijke injecties. In Hoogeveen werden dinsdagavond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Al dagen is het onrustig in het centrum, waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Maandagavond werden 8 minderjarigen gearresteerd, 32 bekeuringen uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi. De 23-koppige bemanning is gered. Het schip is bijna 249 meter lang en 42 meter breed. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en bij weinig wind kan regionaal mist ontstaan. De minima komen uit tussen 9 en 13 graden. Woensdagochtend komt eerst plaatselijk mist voor, maar het blijft droog en in het midden en zuiden van het land zijn er perioden met zon. Rond 9 uur is het 10 tot 14 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Zieke Omroep.

0: 32 bekeuringen uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi. De 23-koppige bemanning is gered. Het schip is bijna 249 meter lang en 42 meter breed. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en bij weinig wind kan regionaal mist ontstaan. De minima komen uit tussen 9 en 13 graden. Woensdagochtend komt eerst plaatselijk mist voor, maar het blijft droog en in het midden en zuiden van het land zijn er perioden met zon. Rond 9 uur is het 10 tot 14 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
1: U luistert naar de Flevo.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 5:00.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Christa Pike, ter dood veroordeeld in de Amerikaanse staat Tennessee, is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldde haar advocaten aan ABC News. De executie op 30 september mislukte en sindsdien lag ze aan een beademingsmachine buiten bewustzijn. Ze zou worden geëxecuteerd via dodelijke injecties. In Hoogeveen werden dinsdagavond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Al dagen is het onrustig in het centrum, waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Maandagavond werden 8 minderjarigen gearresteerd.

Vannacht is het droog en bij weinig wind kan regionaal mist ontstaan. De minima komen uit tussen 9 en 13 graden. Woensdagochtend komt eerst plaatselijk mist voor, maar het blijft droog en in het midden en zuiden van het land zijn er perioden met zon. Rond 9 uur is het 10 tot 14 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws. Flevo.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Zweedse politie schoot gisteravond een gemapende man neer bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man die een mes bij zich had, gedroeg zich agressief en dreigend. Hij raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. Geen enkel lid van de koninklijke familie was aanwezig tijdens het incident. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. Burgemeester Kottelenberg van Neder-Betuwe legt 24 relschoppers en last onder dwangsom op na de anti-AZC-demonstraties in september. Bij nieuwe ongeregeldheden riskeren ze een boete van minimaal 5.000 en maximaal 15.000 euro per overtreding. 4 agenten liepen gehoorbeschadiging op door zwaar vuurwerk. Voor morgenavond is opnieuw een demonstratie aangekondigd bij het gemeentehuis in Opheusden. En een vliegtuig met 30 inzittenden heeft in Tanzania een noodlanding moeten maken na een botsing met een zebra tijdens het opstijgen. Door de klap raakte het landingsgestel zwaar beschadigd, waardoor het toestel uiteindelijk op zijn buik over de landingsbaan gleed. Alle inzittenden kwamen met

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Zweedse politie schoot gisteravond een gemapende man neer bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man die een mes bij zich had, gedroeg zich agressief en dreigend. Hij raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. Geen enkel lid van de koninklijke familie was aanwezig tijdens het incident. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. Burgemeester Kottelenberg van Neder-Betuwe legt 24 railschoppers en last onder dwangsom op na de anti-AZC-demonstraties in september. Bij nieuwe ongeregeldheden riskeren ze een boete van minimaal 5.000 en maximaal 15.000 euro per overtreding. 4 agenten liepen gehoorbeschadiging op door zwaar vuurwerk. Voor morgenavond is opnieuw een demonstratie aangekondigd bij het gemeentehuis in Opheusden. En een vliegtuig met 30 inzittenden heeft in Tanzania een noodlanding moeten maken na een botsing met een zebra tijdens het opstijgen. Door de klap raakte het landingsgestel zwaar beschadigd, waardoor het toestel uiteindelijk op zijn buik over de landingsbaan gleed. Alle inzittenden kwamen met een schrik vrij, maar het vliegtuig liep grote schade op. De zebra heeft het avontuur niet overleefd. Het weer tenslotte blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen naar een 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken er vanuit het zuidwesten diverse buien over. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep. Omroep.

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: U luistert naar de Flevoziekomroep. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Amerikaanse Christa Park, die werd veroordeeld tot de doodstraf voor het martelen en vermoorden van een tiener, is bij bewustzijn na de mislukte executie vorige week. Ze kreeg 2 dodelijke injecties, maar bleef ademen. Na ruim een uur stopte ze met de executie. Pike is aanspreekbaar en ligt nu vastgeketend aan een ziekenhuisbed en ze ontvangt intensieve medische zorg. Het COA waarschuwt dat er acuut honderden extra opvangplekken nodig zijn omdat asielzoekers te lang in de opvang blijven. Meer dan 18.000 statushouders wachten op huisvesting. Ook de noodopvang van het Rode Kruis is te vol. Bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting te regelen. In Hogeveen werden gisteravond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Het is al dagen onrustig in het centrum waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Eergisteren werden al 8 minderjarigen gearresteerd en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. En een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een motie van CDA om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie beschikbaar. Het weer tenslotte blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen naar een 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken er vanuit het zuidwesten diverse buien over. En tot zover het nieuws.
2: Tot 10 uur is dit de Flevoziekenomroep met als pleister op de wonden.

0: Welkom bij ons programmaatje De Pleister op de Wonden. Mijn naam is Truus.
1: Mijn naam is Jan. Ja. Jij doet de presentatie.
0: En jij doet de techniek.
1: Zo is het, zo zijn de taken verdeeld.
0: Ja, en wat gaan we dan doen? Nou, het eerste half uurtje wat country muziek, hè?
1: Ja, met, precies.
0: Dan gaan we het over de artiesten vertellen en jij gaat de muziek draaien.
1: Ja, dat ga ik doen.
0: Dan gaan we naar de verzoekjes.
1: Ja, we hebben er een heleboel.
0: Ja, dus er gaan er een aantal naar het tweede uurtje toe, hè? Na het nieuws van 9 uur.
1: Ja, dat zullen een stuk of 3 zijn, denk ik. Ja.
0: Nou, het tweede uurtje dus de restant van de verzoekjes. We hebben wat cabaret. En dan verder een lijst door Nederlands product. En dan als laatste half uurtje.
1: Ja, het is vanavond.
0: Ja, en dat is vandaag Berdien Stenberg.
1: Onze stadgenoot.
0: Ja, dus daar ga ik het over.

0: leerde op 10-jarige leeftijd piano spelen, schreef zijn interesse in de muziek toe aan de St. Baptist Church en Jimmy die stopte met de middelbare school en werd een professionele entertainer, nadat hij eind jaren 40 bij de luchtmacht van de Verenigde Staten had gediend, waar hij lid was van de band Tennessee Haymakers. Jimmy Dean die was 22 jaar en begon net in de showbusiness toen hij in 1950 trouwde met zijn eerste vrouw, Mary Sue. Dean werd vooral bekend door Big Bad John uit 1961 en deze gaat over een heroïsche mijnwerker opgenomen in Nashville en bereikte de eerste plaats in de Billboard poplijsten. We gaan luisteren naar Jimmy Dean met The Cajun Queen.
1: She kind of breezed into town from New Orleans and said, boys, I'm Big John's Cajun Queen. Now, I didn't come here to argue or waste anybody's time. I just come to get my man from your dirty old mind. Because he moves me. Now, where you give up for old Queenie's gonna start. Because I got a powerful love in my heart. So just show me the hole way down in the ground and tell the whole wide world Big John's been found and he's living. So down in the mine without a sign of a light, old Queenie went looking for John that night. She found him there at the bottom of the pit and placed a red-hot kiss on his cold blue lips. He started breathing. She waited a minute and then she kissed him again, and old John got the power of 100 men. Up he come a clawing and a digging like a mole and said, come on, Queenie, we're gonna leave this hole. They started walking. Now a roar from the crowd greeted this fine pair as they both walked out in that cool night air. And up for silence went Big John's hand, and the Queen said, I told you I'd get my man, 'cause he moves me. You can find him today, they're down in New Orleans, Big Bad John and his Cajun Queen. They're a little bit wrinkled from the strain of time, but their love's just as strong as that night in the mine. 110 grandchildren. Now the moral of this story has a real clear omen. Don't you ever underestimate the power of a woman.
0: Cor Sonne die is al sinds de jaren 60 van de vorige eeuw actief in de muziek. Hij organiseert veel country evenementen en haalde onder meer Johnny Cash, Emmylou Harris, Bill Monroe en Jerry Lee Lewis naar Europa. Liefhebbers kennen Cor Sonne als gastheer bij Back to the Country. Maar zijn muzikantenbloed kruipt waar het niet gaan kan, daarom beklimt hij sinds een aantal jaren ook zelf weer de podiums. Hij zocht zijn vrienden van de Bluegrass Boogeyman op de band Grand Old Country was geboren. Dus de Bluegrass Boogie die werd de Grand Old Country. Nou, leuke naam. En na een periode van een radiostilte pakken Cor Sonne en de Boogeymannen de draad weer op in het theater. We gaan luisteren naar All Over Again. MUZIEK

Charlie McLean, die werd geboren op 26 maart 1956 in Virginia als Charlotte Denise McLean. De bijnaam Charlie zou komen van de buurvrienden waarmee ze als kind speelde. McLean die zou Charlie later gaan gebruiken toen ze haar carrière begon in hotel lounges. Haar eerste ervaring met het opnemen was toen vader Niles TBC kreeg toen ze 8 was. Omdat ze minderjarig was, om te voldoen aan het ziekenhuisbezoekbeleid, moest ze met hem communiceren via een bandrecorder. En dat inspireerde haar interesse in het opnemen. Ze begon haar muzikale carrière op 12-jarige leeftijd en trad op met haar broer Mike en hun band Charlotte en de Volunteers. Met de band zou ze de komende 6 jaar samen optreden. En haar eerste tv-optreden was op de lokale ochtendshow van WBBG in Jackson in de staat Tennessee. En op haar 17e was ze regelmatig in het clubcircuit te horen. En van 1973 tot 1975 verscheen ze bij de Mid-South Jamboree. We gaan luisteren naar Sleeping with the Radio On.

0: Als pleister op de wonden met vanaf 8:30 de verzoekjes.
1: Martine McBride is geboren op 29 juli 1966 in Madison Lodge in de staat Arkansas. Haar ouders Jane en Daryl hadden een boerderij net buiten het dorpje Sharon met 200 inwoners. Martine woonde daar totdat ze van de high school kwam. Ze heeft een oudere broer en een oudere zus. En nog een jongere broer, Marty, ook geboren op 29 juli, maar in 1968. Hij speelt gitaar in Martina's band. Haar grootste twee Amerikaanse hits waren I Love You uit 1999 en Blessed uit 2002. In 2008 nam Martina een duet op met de overleden Elvis Presley. Dit was Elvis' kerstnummer Blue Christmas. En in hetzelfde jaar kreeg ze een ster in de Music City Walk of Fame in Nashville. We luisteren naar Concrete Angel.

Lee Brice die is geboren op 10 juni 1979 in Sumter in de staat South Carolina. Hij begon in 2007 te werken als songwriter voor onder andere Jace, Jason Aldean, Keith Kettis en Cowboy Crush. Hij tekende een contract bij Curt Records waar hij zijn debuutsingle She Ain't Right uitbracht, die op 29 op de country hitlijst kwam. Het werd gevolgd door Happy Endings en Upper Middle Class With Trash op nummer 32 en 44. Alle drie de nummers zouden zijn opgenomen op een album getiteld Picture of Me, dat nooit is uitgebracht. Maar wij gaan toch naar Lee Brice luisteren met One of Them Curls.

En dan gaan we verder met Carl Perkins. Geboren in Timptonville in de staat Tennessee op 9 april 1932. Hij was een pionier in de rockabilly muziek, een combinatie van rhythm en blues en country muziek. Geboren als zoon van een pachtboer groeide hij op en raakte hij onder de invloed van de zuidelijke gospelmuziek van de mensen die op de katoenvelden werkten. Toen hij 7 was, kreeg hij van zijn vader een door hem zelf gemaakte gitaar van een sigarenkist en een bezemsteel en winddraad. Op 13-jarige leeftijd won hij een talentenjacht met het zelfgeschreven liedje Movie Mac. 10 jaar later leidde het nummer ertoe dat producent Sam Phillips Perkins een contract aanbood, dus bij Sun Records. In 1955 schreef een arme en een eenzame Perkins het nummer Blue Suede Shoes. De plaat die werd in 1956 enorm succesvol. Het was de eerste plaat van een artiest bij Sun Records, waarvan er meer dan 1 miljoen werden verkocht. Op 22 maart 1956 raakte Perkins betrokken bij een auto-ongeluk. Toen hij uit het revalideren was, bracht Elvis Presley ook een hit uit met een coverversie van Blue Suede Shoes. Perkins was voor veel artiesten een belangrijke inspirator. We gaan luisteren naar This Old House.

En dan gaan we naar Del Reeves. Geboren op 14 juli 1933 in Sparta in de staat North Carolina. Del Reeves had diverse hits zoals Girl on the Billboard, The Bells of Southern Belle en Woman Do Funny Things to Me. Hij zong niet alleen, maar hield ook tussendoor ook kleine humoristische toespraakjes, waarbij hij diverse imitaties deed, zoals countryzanger Johnny Cash en acteur Jimmy Stewart. Van 1966 tot 2002 was Del verbonden aan de Grand Ole Opry en de oudste countryprogramma van Amerika, dat vanuit Tennessee op de radio en televisie werd uitgezonden. We gaan naar A Dime at a Time.

0: Flevo Verzoekplaat.
1: En we hebben er vanavond een behoorlijk aantal. Dus er zullen ook nog een aantal na het tweede uurtje, dus na negenen, worden verder gedraaid. Ja? Maar we beginnen met Bob Marley. En dat is aangevraagd door mevrouw Veel. En die ligt op GG 251. Van Bob Marley gaan we draaien No Woman, No Cry.

0: Flevo verzoekplaat.
1: We gaan verder met piano sonate nummer 14, de Moonlight sonate van Ludwig van Beethoven en uitgevoerd door Dubravka Tomšík. En dat is aangevraagd door de heer Brinkman van afdeling GG 261.

Ons volgend verzoekje is aangevraagd door mevrouw Bootsman van afdeling GG 263. Voor haar gaan we draaien BZN met Amore.

We gaan naar de Country Dances van Beethoven. En dat is aangevraagd door mevrouw Aarts van afdeling GG 356. En uitgevoerd door het L'Orfeo Baroque Orchestra.

Dat was hem alweer. En dan gaan we naar de opwekking 488, de kracht van uw liefde. Aangevraagd door mevrouw Terlien van afdeling G113.

En dan gaan we naar de Beatles met All You Need Is Love. Aangevraagd door de heer Bouwhuis van afdeling G 112.

En zoals gezegd, de laatste drie verzoekjes, daar rijden we naar het nieuws van 9 uur. We vullen het even op het tijd, tot aan het nieuws, met Marty, met de Bossa Nova Cha Cha. Vliegel.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het COA waarschuwt dat er acuut honderden extra opvangplekken nodig zijn omdat asielzoekers te lang in de opvang blijven. Meer dan 18.000 statushouders wachten op huisvesting. Ook de noodopvang van het Rode Kruis is te vol. Bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting te regelen. De Amerikaanse Christa Park, die werd veroordeeld tot de doodstraf voor het martelen en vermoorden van een tiener, is bij bewustzijn na de mislukte executie vorige week. Ze kreeg 2 dodelijke injecties, maar bleef ademen. Na ruim een uur stopte ze met de executie. Pike is aanspreekbaar en ligt nu vastgeketend aan een ziekenhuisbed en ze ontvangt intensieve medische zorg. In Hogeveen werden gisteravond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Het is al dagen onrustig in het centrum waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Eergisteren werden al 8 minderjarigen gearresteerd en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. En Nederland krijgt in 2045 naar verwachting elk jaar een kwart meer kankerdiagnoses en sterfgevallen te verwerken dan nu. De zorg lijkt daar nog niet klaar voor te zijn, vooral door de toenemende vergrijzing en bevolkingsgroei. Er is ook een duidelijke manier om dit scenario te keren. Zo'n 1 op de 3 kankerdiagnoses is namelijk te voorkomen door een gezondere levensstijl. Het weer nog, het blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen nog naar een warme 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken er vanuit het zuidwesten diverse buien over het land.
2: En tot zover het nieuws.
3: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden.

0: En welkom bij ons tweede uurtje. Mijn naam is Truus.
1: En mijn naam is Jan.
0: Nou ja, we hebben nog 3 versokjes liggen. Ja, die gaan we zo draaien. Dan hebben we wat cabaret.
1: Ja.
0: Verder wat Nederlands product. En dan als laatste artiest van de avond vanaf 9:30 tot 10:00... Berdien Stenberg. Daar ga ik wat over vertellen.
1: En ik ga de muziek draaien.
0: Maar we gaan eerst naar een verzoekje van de heer Van Niel. En die ligt op GG375. Want die vraagt van Bob Marley aan River Keeps Running.

0: Ρε Φεστιβάλ.
1: Mag ik ook nog zeggen dat ik een prachtige verscheidenheid aan verzoekjes wil...
2: Ja, dat mag je wel zeggen.
1: Dus
2: zeg het maar even.
1: Wil iedereen bedanken daarvoor en vooral ons verzoekjes ophaasteren.
2: Ja, dat is ook heel fijn.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nou, maar ik heb het al gehoord, wat het jouw liedertje.
2: Ja.
1: Boep. Ja, ik kan het niet zo goed zingen hoor. Nee. Maar goed, dat maakt niet uit.
2: Wil je hem nog een keer horen?
1: Ja, ik wil hem nog een keer horen.
0: Cabaret Festival.
1: Ja, ik vind het wel leuk. Nou.
2: Poep, ja.
1: Wat heb jij uitgezocht deze
2: ik
1: reis?
2: Ik ben in de oude doos gedoken en ik heb iets van Donkin Shocking.
1: Oh, dat is inderdaad
2: een oude groep.
1: Al, ja.
2: Ja, maar dit is een heel, tenminste, ik vind het een heel leuk stukje van, zou dat nou?
1: Nou, ik ben benieuwd.
3: Je moet niet alles geloven wat de mensen zeggen. Die mensen zeggen zoveel, dat kan je niet tellen. Ik had het nou laatst weer, want al een tijdje woont er een vrouwtje bij mij in de straat, een klein vrouwtje. En er werd nou ineens van gezegd, van die man van haar, die slaat er. Nou ja, dat is dan niet goed, dus dat keur ik niet goed. Maar ja, ik zeg ook, er is overal wat, dus... Nee, zegt mijn vrouw, die man die slaat haar elke dag, bont en blauw. En dan denk ik, zou dat nou, elke dag... Hé? Dat is me dan toch wat, elke dag. Ik bedoel, wat heb je nou iemand elke dag te slaan, dan denk ik. Dat weet ik toch niet, hoor. Nee, dat is net als met die zomer dan. We hebben een slechte zomer gehad. Nou ja, dat is dan zo. En dan staat er in de krant, we hebben de slechtste zomer gehad sinds 65 jaar. Dan denk ik, zou dat nou sinds 65 jaar? Dat weet ik nou niet, hoor. Nee, ik heb ook een neef, Piet Kroon, die heb ook altijd suks. Die zegt laatst tegen me, die zegt, die scharreleieren, dat ben helemaal geen scharreleieren. Die komen gewoon uit een legbatterij en dan plakken ze een veertje op om het scharreleieren te laten lijken. En dan zeg ik, Piet, dat zal toch niet... Nee. Dan mogen ze er toch niet opzetten dat het scharreleieren zijn. Hé? Nou ja, dan kijkt hij me aan, hè. Hij zei laatst ook, hij zegt, die regen, dat is gewoon een boef. Hij zegt, ook moet je nagaan, hij zegt, heb nou gezorgd dat er 60.000 kernraketten over de hele wereld verspreid zijn. En dan wil hij straks in de open lucht, wil hij ook nog die sterrenwars gaan doen. Die man, dat is gewoon een boef, die denkt alleen maar aan schieten. Zegt Piet Kroon. Nou ja, dan zeg ik niks, maar dan denk ik, zou dat nou de president van de Verenigde Staten, hè? En dan alleen maar aan schieten denken, dat weet ik nou toch niet, hoor. Nee, want ik had het nou ook weer, hoor, in dat oorschot, dat dan die soldaten zo slecht behandeld worden. Nou, dat geloof ik dan wel. Nou, is natuurlijk ook altijd wat, maar... Nou stond er weer in de krant dat ze zand lieten eten. Dan denk ik, zand. Ja. Zand, dat vind ik nou... Ja, zand. Hè? Nou, zegt Piet Kroon, dat komt omdat die legertop zich er nooit mee bemoeit. Die onderofficieren, die kennen hun gang maar gaan. Maar die legertop, die kijkt daar nooit naar. Als ik minister van Defensie was, zegt Piet Kroon, dan liet ik die legertop ook af en toe een oefening doen. Dan zeg ik, ja... As, dat vind ik allemaal zo makkelijk gezegd. As dit, as dat. He? Dan zeggen de mensen ook, zeggen ze, als Hitler er niet geweest was, dan hadden we nou in Duitsland niet zulke mooie autobanen gehad. Dan denk ik, autobanen? In Frankrijk zijn toch ook autobanen? Ja, zegt Piet Kroon, maar dan moet je ervoor betalen in Frankrijk. Dan denk ik, dan moet je dat zeggen. Dan moet je zeggen, als Hitler er niet geweest was, dan hadden we nou ook in Duitsland voor de autobanen moeten betalen. Ja. Ja. Ja. Dat had ik graag gedaan. Ja. Als Hitler er dan niet geweest was, toch? Nee, dan word ik vuil. Dat gaat me te ver. Dan zeg ik tegen... Nee. Ik zei tegen Piet Kroon, ik zal jou eens wat vertellen. Als Hitler er niet geweest was, dan hadden we nou geen dodenherdenking gehad. Zo. Nee, dan is hij stil. Nee, want je staat er toch een hoop te gedenken op zo'n 4e mei. Nee, verschrikkelijk. Een hoop sta je er te gedenken. Sowieso 6 miljoen. Soms denk ik wel eens, 6 miljoen. Zou dat nou 6 miljoen? Maar ja, dit soort dingen zullen ze toch wel niet overdrijven, denk ik.
1: Nou, nou, zo wordt het nou, hè?
2: Zo wordt
1: dat nou. Jogging.
2: Ja.
1: Nou, wat gaan we draaien? Rob de Nijs met Anna Palona.
2: Ja, die doen we.
1: En dan Etzilia Romli met Alles.
2: Dat dacht jij. Dat red ik weer
1: niet. Nee. Nou, doen we alleen Rob de Nijs met Anna Palona.
2: Ja, prima. Zie je wel even zometeen.

0: De artiest van de avond.
1: En zoals gezegd, Berdien Stenberg. Maar eigenlijk heette ze Berdina Steunenberg. Ze is geboren in Almelo op 30 juli 1957. En ze is een fluitiste die in de jaren 80 en 90 van de 20e eeuw furoren maakte. Na haar middelbare school volgde ze een klassieke fluitopleiding aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Haar eerste single in 1983, Rondo Russo, het ingekorte laatste deel uit het concerto in 1 minuut van Saverio Mercadante, werd een nummer 1 hit in Nederland en een grote hit in andere Europese landen. De jaren erna bracht Berdien Stenberg nog een aantal singles en albums uit, zoals De Ode aan Amadeus en De Brandenburgers met Jaap van Zweden. Flut Fiesta met orkestleider James Last en Zoete Amour, Pour Amour met Richard Kledeman. We gaan luisteren naar Rondo Rosso en Berdinerie.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is nog steeds Berdien Stenberg. De opvolger van Rondo Russo, Vivace, die bereikte nog de 28e plaats van de Nederlandse top 40 en de 27e plaats van de nationale hitparade. Andere singles kwamen niet verder dan de tipparade. In totaal heeft Berdien Stenberg enkel miljoenen LP's en CD's verkocht en was ze mede verantwoordelijk voor het toegankelijk maken van klassieke muziek voor het grote publiek. Berdien Stenberg trad op over de hele wereld. Behalve in heel Europa ook in onder meer in Japan, China, Indonesië en de Verenigde Staten. Het inkorten van haar achternaam, Steunenberg, tot internationaler klinkende Stenberg, was een idee van Paul de Leeuw. We gaan luisteren naar Vivace en Anitra's dans uit de Pekingsuite.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: In 1998 kwam Berdien Steunenberg namens het CDA in de gemeenteraad van haar woonplaats Almere. Bij de verkiezingen van 2002 was ze de lijstduwer, maar werd ze op grond van voorkeursstemmen herkozen. Later werd ze ook plaatsvervangend fractievoorzitter. En vanaf 19 mei 2010 tot 29 mei 2012 was ze namens de CDA en ChristenUnie wethouder met als portefeuille stedelijk beheer, handhaving en toezicht, milieu, recreatie en cultuur. Op 29 maart 2012 stapte ze op nadat de voltallige gemeenteraad een motie van wantrouwen had aangenomen vanwege onvoldoende functioneren. Buiten de politiek heeft zij zich hard gemaakt voor de rechten van muzici en acteurs, door eerst de belangenvereniging VIE op te richten en later in samenwerking met Huub Stapel ook de rechtenorganisatie IRDA en IRP. Deze organisaties exploiteerden de rechten van acteurs en muzici. Steunenberg die treedt nog op samen met cellist Roeland Duinen en pianist Rie Tenaka en vormt zij het trio Classical Company. We gaan luisteren naar Romance en Rosamonde.
0: De artiest van de avond.

0: Nou, dat was het hoor. Tot de volgende keer.
1: Maar ja, dan hoop ik toch dat u lekker weer thuis bent. En in elk geval morgen kunt u luisteren van 8 tot 10 na de herhaling van ons programma. Hè?
2: Er komen alle verzoekjes wel langs.
1: Ja, en ja, de cabaret natuurlijk. En Berdien komt weer langs.
2: Die gaat ook weer fluiten. Ja, ja, zo
1: en
2: is
1: dan
2: het.
1: Nou, bij ons, hè, de herhaling, komt Joopie Veeninga met Jan van Eunen met het Testament van de Sixties.
2: Zo is het.
1: En wij zijn er morgenavond weer met een muzikaal bloemetje.
2: Goed, maar we krijgen nog een toetje, hè?
1: Ja, ik heb er nog eentje.
2: En wat is?
1: Serenade.
2: Ja, juist. Nou, we wensen u voor straks.
1: Welterusten.
2: En voor morgen?
1: Weer een beetje gezonder op.
2: Welterusten.
1: Dag.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Donald Trump is van plan zeer binnenkort met Poetin te bellen over het overlijden van een laboratoriummedewerker in een pestinstituut in Irkutsk. De vrouw stierf vrijdag mogelijk aan de pest na het breken van een reageerbuis. Russische autoriteiten spreken dit tegen en noemen de doodsoorzaak onbekend. De WHO vroeg om meer transparantie. Het passagiersschip dat gistermiddag vastliep op een zandbank voor de kust van Zeeuws-Vlaanderen is door het hoogtij rond middernacht vanzelf weer losgekomen. Hoe het 100 jaar oude schip de Vestijn, dat wordt gebruikt voor veel zeehondensafaris, precies kon vastlopen is niet bekend. De rondvaartboot had gisteren 75 mensen aan boord, onder wie 5 bemanningsleden. Het COA waarschuwt dat er acuut honderden extra opvangplekken nodig zijn omdat asielzoekers te lang in de opvang blijven. Meer dan 18.000 statushouders wachten op huisvesting. Ook de noodopvang van het Rode Kruis is te vol. Bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting te regelen. En Nederland krijgt in 2045 naar verwachting jaarlijks een kwart meer kankerdiagnoses en sterfgevallen te verwerken dan nu. De zorg lijkt er nog niet klaar voor te zijn, vooral door de toenemende vergrijzing en bevolkingsgroei. Er is ook een duidelijke manier om dit scenario te keren. Zo'n 1 op de 3 kankerdiagnoses is namelijk te voorkomen door een gezondere levensstijl. Het weer nog. Het blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen nog naar een warme 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken er vanuit het zuidwesten diverse buien over het land.
2: En tot zover het nieuws.
3: De opkikker van de maand.

0: Je luistert naar de Flevo Ziekenomroep en dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: Dat zijn wij dus.
2: Ja, precies. Gaat er een lampje branden?
1: Ja, dan gaat een lampje branden. Zie je dat? Als je 80 dingen tegelijk wil doen, dat gaat gewoon nooit goed komen. Hé, hey, want ik was op tijd terug en... Jij was er ook op tijd?
2: Ik ben er ook op tijd, ja, precies.
1: Absoluut. We gaan weer een heerlijk twee uurtjes muziek draaien met, even kijken.
2: Gevarieerde muziek ook,
1: hè? Muziek, ja, uit de jaren 60. Ik moet hem iets zachter zetten, want volgens mij ging het veel te hard.
2: Oké.
1: Goed, want ik ging een beetje overmodelleren. Had jij dat niet gehoord?
2: Ik kon jou prima verstaan.
1: Oh.
2: Maar ik ben doof en jij bent doof.
1: Oh ja, dat is waar.
2: Jij bent niet doof, ik ben doof.
1: De toon is weer gezet.
2: Ja, we gaan het zelf draaien tot 11 uur. Dan stoppen we even voor het nieuws.
1: Ja.
2: En na 11 uur gaan we nog een heerlijk uurtje door.
1: Ja. We gaan wat herinneringen weer van jou draaien. Ook het eerste zoals het tweede uur.
2: Zeker.
1: Ik ga nog een beetje mijn best doen, hoop ik, in de tweede uur. Als de tijd het allemaal toelaat. Want ja, tijd is toch wel makken altijd, hè?
2: Dat is waar.
1: We gaan zo snel gaan we door de uren heen. Ja. Dat komt waarschijnlijk omdat we het zo gezellig hebben.
2: Ja, daar gooien we het altijd op. Maar het is ook zo, hè?
1: Jawel, zo is
2: dat. Maandag ook.
1: Ja, zeker. Hé, muziek, hè? Gaan we doen.
2: Ja, absoluut. Ja,
1: ik moet wel even afkondigen, want we begonnen natuurlijk met de opkikker van de maand.
2: Ja.
1: En dat was een opkikker van de maand oktober, waar we alweer in zitten. En de mama's en de papa's. Monday.
2: Ja.
1: En dat slaat op wat wij maandagochtend waarschijnlijk altijd aan het doen zijn. Gezellige maandagochtend, hè?
2: Ja.
1: Oké. En daarna hadden we, zoals ik altijd begin, met een nummer van Elvis Presley en van de film Fun in Acapulco. Het nummer Fun in Acapulco. Dat gezegd hebben, dan gaan we gauw verder naar het volgende. Dan gaan we naar de Bee Gees met Don't Forget to Remember.
2: Dat is een plaatje van mij.
1: Dat is een plaatje van jou? Wat leuk, hè?
2: Ja,
1: nou, we gaan het proberen, hè? Niet te vergeten. Komt-ie.

0: Ja, dat is Connie Vink met De Toeteraar. En daarvoor hadden we Don't Forget to Remember Bee Gees. Ja. En we gaan verder met het volgende. En dat is Sunshine of Your Love. Dat is een nummer van de Britse band Cream. Het nummer verscheen op een album Disraeli Cares uit 1967. In december van dat jaar werd het nummer uitgebracht als tweede en laatste single van dat album. De muziek van Sunshine of Your Love is geschreven door Cream-leden Jack Bruce en Eric Clapton, terwijl Pete Brown de tekst schreef. Cream was na de uitgave van hun debuutalbum Fresh Cream in 1966 geïnspireerd door recente gebeurtenissen binnen de rockmuziek en ging een psychedelische kant op. Het nummer begon als basloopje door Bruce. Cream bezocht op 29 januari een concert van de Jimi Hendrix in Londen, waar Clapton in een interview met de tijdschrift Rolling Stone over vertelde: hij, Hendrix, speelde een waanzinnig concert. Ik denk niet dat Jack Bruce hem al veel had meegemaakt. Toen hij het die avond zag, kwam hij thuis met de riff. Riff is een loopje op de gitaar.
1: Oké. Okay.
0: Even voor de niet-kenners, zoals jij bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Pardon.
1: Ja, ik heb meer verstand van.
0: Het was een strikt eerbetoon aan Jimi Hendrix. Hier is Cream met Sunshine of Your Love. Thank you.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Hoe vind je?
1: Nog even over Neil Joop, want ik had de schijf nog niet open. Nou, sorry, kijk eens, neem me kwalijk.
0: Engels en Nederlands, vind je het? Sunshine of Your Life, of Your Love, van Cream.
1: Ja.
0: En zojuist hebben we geluisterd naar Met Jou in Mijn Arm is het Geluk Overal, van de Straatzangers. De Straatzangers. Heb jij enig idee wie dit waren?
1: Nou, in ieder geval Willy Alberti. En de andere kon ik even zo gauw niet thuisbrengen. Maar dat zou ik op moeten zoeken. Of jij kan het opzoeken. Nee. Ik denk iets van Max van Praag, maar ik weet het niet zeker. Okay. Maar volgens mij waren dat... Volgens mij waren dat die twee. Goed, dat gezegd hebben, dan gaan we naar The Beat Goes On. Dat is een single van Sonny & Cher. Het is afkomstig van een album Case You're In Love. En de componist van het lied, Sonny Bono, trad tevens op als muziekproducent. Cher zong tegen een achtergrond verzorgd van een groep studiomuzikanten die bekend stond onder de naam The Wrecking Crew. De single is ongeveer 9 miljoen keer over de toonbank overgegaan. Nou ja, dat is best wel heel veel. En The Beat Goes On werd ook gespeeld tijdens de begrafenis van Bono. En staat tevens op zijn zerk. En weet je hoe Bono op het leven is gekomen? Beetje tragisch eigenlijk wel. Ja. Hij was op wintersport en was aan het skiën. En toen is hij tegen een boom aangeskiet.
0: Dat meen je niet.
1: Ja, en toen heeft hij het leven gelaten.
0: Ja.
1: Ja. En Cher zong het later nog tijdens een aantal tournees. Sonny & Cher met The Beat Goes On.

0: Flevo Verzoekplaat.
1: Ja, en die is aangevraagd door Harriet, onze wekelijkse gast in de studio. Zij heeft aangevraagd I Can't Help Myself van de Four Tops. En de Four Tops is een Amerikaanse muziekgroep van vier rhythm en blueszangers die succesvol waren in de jaren 60, 70 en 80 van de 20e eeuw. De formatie bestond oorspronkelijk uit Levi Stubbs, liedzanger, Ronaldo Obi Benson, baszanger, Lawrence Payton en Abdul Duke en Fakir. En tijdens de succesvolste gedeelte van de carrière maakten ze deel uit van de in Detroit gevestigde platenmaatschappij Motown. En daar, ze kenden elkaar al vanaf de middelbare school, hè?
2: Ja. Ja, dat is heel lang bij elkaar.
1: Daar zijn ze ook begonnen. En ja. Toen zijn ze uitgegroeid tot de Four Tops. Ja. Nou, luisteren.
2: Hier is de verzoekplaat van Harriet. I Can't Help Myself, Four Tops.

0: Ja, Joop, zeg het maar. Oh, ik moet het zeggen. Dit was het Taste of Honey van Herb Albert en de Tijuana Brass Band. Daarvoor hadden we On a Carousel van The Hollies. En The Hollies. En daarvoor hadden we... Ja, I Can't Help Myself. Ik moet even kijken. Dat was bij mij een klein beetje weg.
1: Oké. Okay.
0: Van de Four Tops als verzoekplaat van Henriette van Eunen voor ieder die luistert. En natuurlijk voor het verpleegend personeel die weer een hart onder de riem gestoken moet worden. Want die hebben er weer hartstikke druk op het ogenblik. Met z'n allen.
1: Ja, dit is ook van alle tijden.
0: Ja, ja, ja. Je ziet ook dat ze af en aan lopen met mensen die naar elkaar gebracht worden. Ja. En het is net een fabriek waar je af en toe naar kijkt.
1: Zeker. Maar wel een gezellige fabriek.
0: Ja, zeker. Hey, we gaan verder. Gaan we verder met het volgende. Dat is dit.
2: Hoe klonk het ook alweer in Joop's muzikale herinnering?
0: Nou Joop, vertel het maar.
1: Ja, we gaan luisteren naar I Can Hear Music van de Beach Boys en Mary Jolie van Ever That Child en Azzurro van Adriano Celentano. En over Aphrodite Shouts gesproken, daar kan ik wel wat over vertellen. De groep bestond uit Demis Roussos, zang en bas. Vangelis Papatanasiou, zat in de toetsenbord. Lucas Sidras zit in de drums. En Anagyros Koulouris, wat hebben we de namen, de gitaar. Laatstgenoemde alleen lid van de groep voor vertrek uit Griekenland. En op het laatste album 66. Nou. Aphrodite Child had in de jaren 1968-1971 een aantal hits in Europa, zoals Rain and Tears, I Want to Live, Mary Julie, It's 5 O'Clock en Spring Summer, Winter and Fall. Toen de groep ontbonden werd, werd Demis Roussos zeer succesvol als soloartiest met een flink aantal hits. Ook Vangelis boekte succes, onder andere met filmmuziek. Achter elkaar. Dat is mijn lijstje.
0: I Can Hear Music van de Beach Boys.
1: Ja. Mary Jolie, Ever That Child. En Neville Jamin.
0: Nee, sorry. Die moet er even tussenuit. Azzurro.
1: Ja, precies. Die voorwoorden. Adriano Celentano. En dat laatste liedje, dat is net zo vrolijk als dat de kleur is. Hè?
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Nou, hartstikke mooi. Want de kleur is blauw.
1: Ja, blauw.
0: I Can Hear Music, The Beach Boys, Mary Jolie en Aphrodite Child. Azzurro, Adriano Celentano in de herinnering van Joop.

0: Ja, Joop, dat waren weer jouw herinneringen.
1: Leuk, hè?
0: Ja.
1: Dat was in hem, hè?
0: Adriano Celentano met Azzurro. En daarvoor hadden we Mary Jolie van Everdice Child en I Can Hear Music van de Beach Boys. Ja. Leuke nummers voor jou.
1: Leuke nummers,
0: ja, zeker.
1: Zeker.
0: Hey, we gaan gauw verder het volgende en dat is dit.
2: Je hebt twee kampen. Aan de ene kant de Beatles. En aan de andere kant de Rolling Stones. Maar hoe het ook zij, bij de Flevo Sikkelroep draaien we ze allebei.

0: Nou, dat was het weer voor het eerste uur.
1: Ja, snel gegaan weer, hè?
0: Niet normaal.
1: We hadden dus achtereenvolgens I Want to Hold Your Hand van de Beatles, Empty Heart van de Rolling Stones en Amapola hoorden jullie net van de Sputniks.
0: Ja.
1: Dus we gaan gauw naar het nieuws van...
0: 11 uur.
1: Ja, ik denk iets
0: vies.
1: Ja. En daarna zijn we weer bij u terug met nog een uurtje heerlijke muziek uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Dus tot zometeen.
0: Ja, tot later.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Wie vanaf 2029 een nieuwe verwarmingsketel nodig heeft, moet waarschijnlijk een slimme hybride warmtepomp kopen. De regels worden strenger, waardoor een gewone cv-ketel op gas niet meer genoeg is. Het plan lag er al eerder. Het kabinet Rutte 4 wilde de warmtepomp al vanaf dit jaar verplicht maken. Dat werd later weer geschrapt door het kabinet Schoof, maar het huidige kabinet brengt het plan nu toch weer terug. Rond het Vredespaleis in Den Haag gelden vandaag extra veiligheidsmaatregelen vanwege een herdenking van 7 oktober. De gemeente neemt zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen om de veiligheid te bewaken, maar geeft geen details vrij. Het is vandaag precies 3 jaar geleden dat Hamas en andere groepen Israël aanvielen. Ook op andere plekken in het land wordt stilgestaan bij de gebeurtenissen van 7 oktober 2023 en de daaropvolgende oorlog. Donald Trump is van plan zeer binnenkort met Poetin te bellen over het overlijden van een laboratoriummedewerker in een pestinstituut in Irkutsk. De vrouw stierf vrijdag mogelijk aan de pest na het breken van een reageerbuis. Russische autoriteiten spreken dit tegen en noemen de doodsoorzaak onbekend. De WHO vroeg om meer transparantie. En het schip dat gistermiddag vastliep op een zandbank voor de kust van Zeeuws-Vlaanderen is door het hoogwater rond middernacht vanzelf weer losgekomen. Hoe het 100 jaar oude schip de Verstijn, dat veel wordt gebruikt voor zeehondensafaris, precies is vastgelopen, is niet bekend. De rondvaartboot had gisteren 75 mensen aan boord. Het weer nog, het blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen nog naar een warme 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken er vanuit het zuidwesten diverse buien over het land.
2: En tot zover het nieuws.

0: Je luistert naar de Flevo Ziekenomroep. En dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: Ja, ja, het tweede uur is aangeland.
2: Aangeland.
1: We hebben de deur opengeluid zodat het naar binnen komt. Dus we gaan lekker gezellig beginnen met de tweede uur. We hebben geluisterd naar Times Were When van de

0: Ja, de beginperiode van Shocking Blue. What You Gonna Do. Ik ga ze alle drie achter elkaar doen, Joop.
1: Ja,
0: ja?
1: Helemaal goed.
0: Oké, dus dat wordt dan The Motions met Tonight Will Be Stoned. T-Set met This Rose In My Hand. En Shocking Blue met What You Gonna Do.

0: Zo, dat waren de eerste drie.
1: Ja.
0: Ja, dat was Shocking Blue met What You Gonna Do en This Rose in My Hand van TZ en Tonight Will Be Stoned van The Motions. Met een leuk in de koor erachter. Ja, Joop, en toen mag jij het zeggen. Wat gaan we doen voor de rest nu?
1: Ja, we gaan luisteren naar Daddy Buy Me a Girl van The Golden Earring.
0: Ja. Hier staat Golden Earring, maar toen was het nog Golden Earrings.
1: Ja, precies. Dus ja. Veranderd in de loop der
0: jaren. Ja, ja, ja.
1: En daarna gaan we luisteren naar Friday on My Mind van The Dukes.
0: Ja.
1: Dat is een heel bekend nummer. En ik moet eerlijkheidshalve zeggen dat... ik ben daar geen muziek kennen, maar dit lag me altijd heel prettig in de oren, moet ik zeggen.
0: Mm-hmm.
1: Hetzelfde als Monday Monday.
0: Ja.
1: Nou, voor Friday in My Mind heb je dan ook een mooie nummer.
0: Mm-hmm.
1: En dan heb je daarna nog Cry Me River van The Hilltops. Dat zijn twee groepen, denk ik.
0: Hugh en The Hilltops, ja. Hugh is de zanger en The Hilltops, dat zijn de bandleden die de muziek mogen maken.
1: Dan heb ik wat over The Dukes te vertellen.
0: Ja.
1: En in de begindagen van de Dukes speelden ze alleen maar covers van beatartiesten. Waaronder de Beatles, de Rolling Stones, de Kings, Bee Gees en de Hollies. Gaandeweg vonden ze een aantal bezettingswisselen plaats. Zo werd de gitarist werd vervangen door Joop van der Plas. En basgitarist Liesker. Die moest in 1967 plaatsmaken voor Willem van Heijnen. En optredens van de groep vonden naast Nederland ook plaats in onder meer Duitsland en Italië. En in 1966 zijn de Dukes begonnen met hun eerste singles op te nemen. Nou, daar is dit er even.
0: Hartstikke mooi. Dus Daddy Buy Me a Girl, Golden Earrings, Friday on My Mind van de Dukes en Cry Me a River van Hugh and the Hilltops achter elkaar.

0: In het kader van Nederlands product uit de jaren 60 was dit You and the Hilltops met Cry Me a River. Friday on My Mind van The Dukes. En Daddy Buy Me a Girl van The Golden Earrings. Gaan we gauw verder met het volgende.
1: Hoe klonk het ook alweer in Joop's muzikale herinnering?
2: Ja, dat ga ik even vertellen. We gaan luisteren naar The Bee Gees met Tomorrow, Tomorrow. En dan Ai Que Vive La Sangria van Brigitte Bardot. En dat betekent niet meer dan Lang Leven de Sangria. En als laatste Every Day I Have to Cry van BZN. En Brigitte Bardot, ja, dat is. Ik ga de tekst lezen. Hè. Dat is niet een eigen interpretatie. Hè. Zij was te beginnen een Franse actrice, fotomodel, zangeres en bovenal nog een dierenrechtactiviste. Als ondeugende stoeipos, ik denk dat het daarom, daarom op slaat. Als ondeugende stoeipos en frivol pin-up girl maakte ze zeer snel internationaal furore en vooral in Europa was ze een icoon in de jaren 50. Als sekssymbool was zij een Frans antwoord op de Amerikaanse Marilyn Monroe. Haar naam werd vaak afgekort als BB, dat vanwege de alliteratie, de beginletter van twee of meer opeenvolgende beklemtoonde woorden, hetzelfde is. Erg voor de hand lag, maar wat nog meer bezig hield, dus populair werd ze erdoor. En ook door een tophit van Dario Moreno uit 1961, waarin Bardot in het Frans en Portugees wordt bezongen. Ja! En daarna dan de BZT.
0: Ja.
2: Met Every nog, Day I Have to Cry.
0: Oké, nog even over.
2: Dat is een titel die ik eigenlijk niet vind passen bij BZT. Dat is een hele vrolijke, luchtige groep.
0: Ja, maar je praat nu over de jaren 60. Hè? En het was ja, BZT natuurlijk nog een klein beetje anders als dat je eigenlijk gewend bent in de latere periode met Annie Schilder en Carola Smit en zo.
2: Komt uit de periode daarvoor.
0: Ja, dat komt uit de periode daarvoor.
2: Uit
0: de hele beginperiode. Toen was Jan Keizer, die was nog drummer bij de band. Die drumde en ze waren met z'n vieren volgens mij. Ja, dat is. Nog even terugkomend op Brigitte Bardot. Ze is natuurlijk ook een behoorlijke dierenactivist geweest.
2: Ja.
0: Ze heeft heel veel voor dieren betekend. En uiteindelijk heeft ze een foundation die nog steeds.
2: Heb ze nagelaten.
0: Heb ze nagelaten, ja, geweldig.
2: Ja.
0: Dus het mag wel even gezegd worden. Goed. Ja, muziek is ook afgelopen, dus we gaan gauw beginnen met onze muziek. Tomorrow, Tomorrow van de Bee Gees, waar je het over had.
2: Dat heb jij toch een opmerking gehad, hè? Helemaal normaal.
0: Ay, que viva la sangria. Dus ze houdt van sangria. En Every Day I Have to Cry, bij Stan. Joop, hier zijn ze, jouw herinneringen.
2: Ja, dankjewel hoor.

0: In het kader van Joop's herinnering was dit achtereenvolgens de Bee Gees met Tomorrow. Tomorrow, Ay que viva la sangria van Brigitte Bardot. Die heeft niet zo, maar zo. And every day I have to cry, BZN, dat hoorden jullie net. Goed, gaan we gauw verder met het volgende. En dat doen we met een rondje dat we even door Europa gaan. We gaan het Duits doen, we gaan het Frans doen. En we gaan wat Spaans doen. Of Spaans of Italiaans. Ja, dat kan. Quando ero piccola. Piccola, ja, dat is Italiaans, hè? Het is Italiaans. Ja, het is Italiaans.
1: Komen we er misschien achter.
0: Maar goed, in het kader van rondje door Europa gaan we beginnen met... Ik heb Ehrfurcht voor Schneeweißen Haaren. Nou, die kennen we wel, hè? Van Gert Timmerman, hè?
1: Gert
0: en Hermine. Nee, dat was de Hermine nog niet bij. Nee. Dat is alleen Gert.
1: Alleen Gert?
0: Ja. En dan gaan we demain, oftewel morgen, van Le Triomphe de Michel Strogoff. Dat is René Lebas en Jean-Michel de Vesson. Orchestra. En daarna Quando ero piccola van Mina. Het is Italiaanse, Joop.
1: Ja?
0: Ja, het is Piccola is klein in het Italiaans. Okay. Ero is houden van, dus ik hou een klein beetje van.
1: Nou, je gaat
0: het
1: lekker doen.
0: En ik heb het niet op programmaschrift staan, hè? Nee, zo uit mijn bolle kop.
1: Ik probeer het voor elkaar te krijgen.
0: Hé, muziek, komt-ie.

0: Ja, dat waren de drie weer die we gedraaid hebben. IH, Erfurt voor Schneeweiße. Wel, gaat hij weer.
1: Schneeweißen Haaren.
0: Van Camilo Velken. En ik zei het tegen je, ik hoor weinig verschil met Gert Timmermans.
1: Ja, klopt. Het is ook één op één overgenomen.
0: Sorry?
1: Ja. Het is ook één op één af. Ja.
0: En dit is dan niet voor grijze haren, maar voor sneeuwwitte haren. Tweede nummer was van René Lebas, Jean-Michel de Veille et son orchestre.
1: Ja.
0: En dat is een lied dat is genaamd Demain. En dat komt eigenlijk van de triomf van Michel Stroganov, wou ik zeggen. Maar het is Strogoff.
1: Lekker hoor, Stroganov saus.
0: Ja. En het laatste nummer dat was Quando Ero Piccola. En we zijn erachter wat het is.
1: Ja,
0: en het
1: vertel
0: was
1: maar.
0: Italiaans.
1: Ja,
0: of
1: toch?
0: Het is Italiaans.
1: Mm-hmm.
0: En het is in Nederlands toen ik klein was.
1: Ja, nou wat leuk.
0: En dan gaan we weer verder met het volgende.
1: Ja,

0: Ja, dat waren achtereenvolgens Tom Jones met Riders in the Sky. Shout van Cliff Richard en This is My Song. Engelbert Humperdinck, nummer is ook bekend door Petula Clark en Harry Secombe uit die tijd. Ja, vertel.
1: Ik moet zeggen dat ik het alle drie hele leuke nummers vond.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Nou, absoluut. Zeker.
1: Riders in the Sky, dat deed me meteen denken aan Frenkie Lane.
0: Ja. En daar is het ook van geweest. Hé, hey, we moeten wel gauw doen, want anders redden we het allemaal niet meer.
1: Nee, precies.
0: Dus we gaan verder met, ja, dit.
2: Dit is de muzikale nostalgie van Jan uit de jaren 60.

0: Dat is een mooi nummer, ja.
1: Ja, prachtig, hè?
0: Ja.
1: Ja, vond ik ook, hoor. Heel mooi.
0: Save the last dance for me. Nou, dat kan ik niet toe zeggen, maar ik vind het wel een leuke gedachte.
1: Nou, zeker. Het zit er weer op, Joop.
0: Ja.
1: We hebben weer een 2 uur volgemaakt met heerlijke muziek uit de jaren 60 van de vorige eeuw.
0: Ja, zeker.
1: En we hebben het weer gezellig gehad met z'n tweeën. Ik hoop dat ook de mensen die geluisterd hebben ook het gezellig hebben gehad.
0: Daar doen we het uiteindelijk voor.
1: Uiteindelijk wel.
0: En ze kunnen altijd nog een verzoekje aanvragen.
1: Ja.
0: En het wordt dan gedraaid in de live uitzendingen.
1: Ja.
0: En dat is onder www.flevoziekenomroep.nl. En we hebben ook een site, hè?
1: Ja, dat zie je dan.
0: Daar ook in zien.
1: Hey, het is tijd, hè? Want de tijdklok die gaat heel snel achteruit.
0: Door,
1: dus tot de volgende keer. Oh,

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Frankrijk heeft het gebruik van flitsgranaten bij scholierenprotesten opgeschort nadat een 15-jarige scholier een hand verloor door zo'n granaat. Minister Laurent Nunez vroeg om dit te stoppen. Er lopen 18 politieonderzoeken naar buitensporig geweld. In Parijs verloor een 14-jarige scholier zijn tanden door een traangasgranaat. Wie vanaf 2029 een nieuwe verwarmingsketel nodig heeft, moet waarschijnlijk een slimme hybride warmtepomp kopen. De regels worden strenger, waardoor een gewone cv-ketel op gas niet meer genoeg is. Het plan lag er al eerder. Het kabinet Rutte 4 wilde de warmtepomp al vanaf dit jaar verplicht maken. Dat werd later weer geschrapt door het kabinet Schoof. Rond het Vredespaleis in Den Haag gelden vandaag extra veiligheidsmaatregelen vanwege een herdenking van 7 oktober. De gemeente neemt zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen om de veiligheid te bewaken, maar geeft geen details vrij. Het is vandaag precies 3 jaar geleden dat Hamas en andere groepen Israël aanvielen. Ook op andere plekken in het land wordt stilgestaan bij de gebeurtenissen van 7 oktober 2023 en de daaropvolgende oorlog. Donald Trump is van plan zeer binnenkort met Poetin te bellen over het overlijden van een laboratoriummedewerker in een pestinstituut in Irkutsk. De vrouw stierf vrijdag mogelijk aan de pest na het breken van een reageerbuis. Russische autoriteiten spreken dit tegen en noemen de doodsoorzaak onbekend. De WHO vroeg om meer transparantie. En na een wandeling van maar liefst 28 jaar is een Britse man bijna weer thuis. In 1998 begon Carl aan zijn indrukwekkende wereldreis te voet. Sinds zijn vertrek heeft hij ruim 50.000 kilometer afgelegd en liep hij door 29 verschillende landen. Intussen is hij weer terug op Britse bodem voor het allerlaatste traject. Nu hoeft hij nog zo'n 450 kilometer te lopen om aan te komen bij het huis van zijn moeder. En dat is de plek waar hij 3 decennia geleden aan zijn wereldreis begon. Het weer nog. Vanmiddag zonnig met sluierbewolking, al trekt in het noorden de lucht geleidelijk dicht. Toch blijft het overal droog. Het wordt opnieuw een warme middag voor deze tijd van het jaar. De temperatuur loopt op van 19 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het midden van het land. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Steeds meer alleenreizende kinderen wagen gevaarlijke overtochten naar Europa, dat meldt de Verenigde Naties. Vooral kinderen die zonder ouders reizen lopen risico op uitbuiting en geweld. De VN roept Europese landen op om meer veilige en legale routes voor kinderen mogelijk te maken in het kader van hervestiging en gezinshereniging. De rente op studieleningen gaat volgend jaar voor zo'n 250.000 oud-studenten omhoog. Wie voor 2015 een lening aanging, betaalt 3,28% rente, bijna 1 procentpunt meer. Voor leningen vanaf 2015 stijgt de rente naar 2,7%. De rente wordt elke 5 jaar opnieuw vastgesteld. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn sinds gisteravond zeker 11 mensen omgekomen. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn tientallen raketten en drones ingezet. Onder meer Kiev en de regio's Poltava en Kharkiv werden getroffen. Tientallen mensen raakten gewond. President Zelensky zegt dat er een tekort is aan luchtverdedigingsraketten. En het kabinet wil dat vanaf 2029 huiseigenaren bij vervanging van hun cv-ketel overstappen op een hybride warmtepomp. Minister Eleanor Buchholz O'Sullivan vindt wel dat dit voor iedereen betaalbaar moet blijven. Voor onder meer appartementen, monumenten en woningen die binnenkort op een warmtenet worden aangesloten, komt een uitzondering. Dan nog het weer. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten en noordoosten blijft het nog lang zonnig. In Zeeland kan later wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen periode met zon en wolken en enkele buien en een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Vakbonden FNV en CNV kondigen vrijdag acties aan in het streekvervoer. Een ultimatum aan de werkgevers over een nieuwe CAO is verlopen. De bonden willen vrijdag om 12 uur bekendmaken welke acties vanaf volgende week beginnen. Eerder werd gesproken over mogelijk 1 stakingsdag per week tot aan kerst. Het Openbaar Ministerie verdenkt 2 mannen van 18 en 19 jaar ervan dat ze in juli vanuit Kopenhagen naar Nederland kwamen voor 2 geplande liquidaties. Dat bleek vandaag tijdens een voorbereidende rechtszitting. Volgens het OM waren de jongeren ingehuurd door een crimineel netwerk. In Amsterdam werd een doelwit beschoten, maar niet geraakt. In Haarlem kon de liquidatiepoging worden voorkomen.
2: Steeds meer alleenreizende kinderen wagen gevaarlijke overtochten naar Europa, dat meldt de Verenigde Naties. Vooral kinderen die zonder ouders reizen lopen risico op uitbuiting en geweld. De VN roept Europese landen op om meer veilige en legale routes voor kinderen mogelijk te maken in het kader van hervestiging en gezinshereniging. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn sinds gisteravond zeker 11 mensen omgekomen. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn tientallen raketten en drones ingezet. Onder meer Kiev en de regio's Poltava en Kharkiv werden getroffen. Tientallen mensen raakten gewond. President Zelensky zegt dat er een tekort is aan luchtverdedigingsraketten. Dan nog het weer. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten en noordoosten blijft het nog lang zonnig. In Zeeland kan later wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen periode met zon en wolken en enkele buien en een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws. Flevo, zieken omroep.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 3 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een steekpartij op een school in het noordoosten van Polen zijn vandaag zeker 7 mensen gewond geraakt, onder wie 2 ernstig. Volgens de Poolse politie is de vermoedelijke dader aangehouden. Het gaat volgens plaatselijke media om een 19-jarige leerling van de school. Een week na haar overlijden heeft Paulien Cornelissen een record gevestigd in de bestseller 60. 7 van haar boeken staan tegelijk in de lijst, iets wat volgens boekenkoepel CPNB niet eerder is gebeurd. Haar boek In het Kort staat met de 9e plek het hoogst. Cornelissen overleed vorige week op 50-jarige leeftijd. Vakbonden FNV en CNV kondigen vrijdag acties aan in het streekvervoer. Een ultimatum aan de werkgevers over een nieuwe CAO is verlopen. De bonden willen vrijdag om 12 uur bekendmaken welke acties vanaf volgende week beginnen. Eerder werd gesproken over mogelijk 1 stakingsdag per week tot aan kerst. Steeds meer alleenreizende kinderen wagen gevaarlijke overtochten naar Europa, dat meldt de Verenigde Naties. Vooral kinderen die zonder ouders reizen lopen risico op uitbuiting en geweld. De VN roept Europese landen op om meer veilige en legale routes voor kinderen mogelijk te maken in het kader van hervestiging en gezinshereniging. Dan nog het weer. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten en noordoosten blijft het nog lang zonnig. In Zeeland kan later wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen periode met zon en wolken en enkele buien en een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Rusland zegt de Wereldgezondheidsorganisatie goed te hebben geïnformeerd over de dood van een laboratoriummedewerkster in de regio Irkoetsk. Ze werkte bij een instituut dat onderzoek doet naar onder meer de pest. De vrouw overleed aan een ernstige longaandoening. Volgens Rusland was pest niet de doodsoorzaak. Uit voorzorg zijn collega's in quarantaine geplaatst. Het Europees Parlement stemt in met tijdelijke korting op tol voor schonere vrachtwagens en bussen. Sinds juli kunnen EU-landen de tol voor zware voertuigen laten afhangen van hun CO2-uitstoot. En sommige landen doen dat inmiddels al. Schonere voertuigen kunnen tot juli 2031 maximaal 75% korting krijgen. Uitstootvrije voertuigen kunnen tot die datum worden vrijgesteld. Bij een steekpartij op een school in het noordoosten van Polen zijn vandaag zeker 7 mensen gewond geraakt, onder wie 2 ernstig. Volgens de Poolse politie is de vermoedelijke dader aangehouden. Het gaat volgens plaatselijke media om een 19-jarige leerling van de school. Vakbonden FNV en CNV kondigen vrijdag acties aan in het streekvervoer. Een ultimatum aan de werkgevers over een nieuwe CAO is verlopen. De bonden willen vrijdag om 12 uur bekendmaken welke acties vanaf volgende week beginnen. Eerder werd gesproken over mogelijk 1 stakingsdag per week tot aan kerst. Dan nog het weer. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten en noordoosten blijft het nog lang zonnig. In Zeeland kan later wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen periode met zon en wolken en enkele buien en een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws. Flame.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 5 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Zuid-Limburg begint een proef om statushouders sneller aan het werk te helpen, een opleiding te laten volgen en in te burgeren. Daarvoor hoeft niet eerst een woning te zijn gevonden. Al in het asielzoekerscentrum wordt gekeken naar werkervaring en passend werk. Zo moet ook de doorstroming uit de asielopvang sneller op gang komen. Een winkelstraat in het centrum van Schiedam is vanochtend ondergelopen na een breuk in een hoofdwaterleiding. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij meerdere winkels liep water naar binnen. Ook 4 nieuwe huurwoningen raakten beschadigd. De schade loopt volgens de aannemer in de tonnen. Rusland zegt de Wereldgezondheidsorganisatie goed te hebben geïnformeerd over de dood van een laboratoriummedewerkster in de regio Irkoetsk. Ze werkte bij een instituut dat onderzoek doet naar onder meer de pest. De vrouw overleed aan een ernstige longaandoening. Volgens Rusland was pest niet de doodsoorzaak. Uit voorzorg zijn collega's in quarantaine geplaatst. Bij een steekpartij op een school in het noordoosten van Polen zijn vandaag zeker 7 mensen gewond geraakt, onder wie 2 ernstig. Volgens de Poolse politie is de vermoedelijke dader aangehouden. Het gaat volgens plaatselijke media om een 19-jarige leerling van de school. Dan nog het weer. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten en noordoosten blijft het nog lang zonnig. In Zeeland kan later wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen periode met zon en wolken en enkele buien en een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Regionale ziekenhuizen bieden nog altijd niet meer planbare zorg aan, terwijl daar in 2022 afspraken over zijn gemaakt. Dat zei minister Sophie Hermans van Volksgezondheid in de Tweede Kamer. Eenvoudige zorg zou vaker in de regio moeten worden aangeboden, terwijl complexe behandelingen juist naar gespecialiseerde ziekenhuizen gaan. Volgens Hermans moet dat beter. In een parkeergarage in Zoetermeer zijn de afgelopen weken meerdere auto's in brand gestoken. De politie onderzoekt of de brandstichtingen met elkaar te maken hebben. Bij de laatste brand, in de nacht van maandag op dinsdag, werden twee auto's in brand gestoken en liep een derde schade op. De gemeente is van plan om camera's te plaatsen. In Zuid-Limburg begint een proef om statushouders sneller aan het werk te helpen, een opleiding te laten volgen en in te burgeren. Daarvoor hoeft niet eerst een woning te zijn gevonden. Al in het asielzoekerscentrum wordt gekeken naar werkervaring en passend werk. Zo moet ook de doorstroming uit de asielopvang sneller op gang komen. Rusland zegt de Wereldgezondheidsorganisatie goed te hebben geïnformeerd over de dood van een laboratoriummedewerkster in de regio Irkoetsk. Ze werkte bij een instituut dat onderzoek doet naar onder meer de pest. De vrouw overleed aan een ernstige longaandoening. Volgens Rusland was pest niet de doodsoorzaak. Uit voorzorg zijn collega's in quarantaine geplaatst. Het weer dan. Vanavond wordt het bewolkt en regenachtig met in het zuidoosten kans op onweer. De noordwestenwind neemt toe en vanuit het westen kunnen enkele buien vallen. Het koelt af naar 9 tot 12 graden. Morgen zijn er perioden met zon en wolken en enkele buien en wordt het een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo.

Jan de Bakker had me zondag uitgenodigd voor een wedstrijd tussen Ajax en Blauw-Wit. Nou, die slomen het er eer mee in gelegen. Je wordt koud, mens, als je daar te knijzen zit. Ik heb nooit geweten dat ik zo sportief was. Want nou ja, van voetbal wist ik nog niet veel. Maar zo nou en dan dacht ik dat ik het afleed. Want de zenuwen die zaten in mijn keel. 20 knullen in der Jansen en Tilanus liepen los in het midden op een grasveld rond. Was ze beelde, mens, om zo rauw in te bijten. Af en toe dan kwam het water in mijn mond. Ik zat zonder erg dat snoepgoed aan te kijken. En ik wist niet dat het al begonnen was. Eensklaps riep de bakker kool en van emotie vielen al zijn valse tanden in het gras. In de verte sting een gozer in een poortje met van achteren een sortiment van net. Ik zeg, waarom gaat die vent niet aan de kant staan? Hij krijgt iedere keer die stuiter op zijn het. Jan die had me toe de regels uitgelegen. En hij zei, die vent heet keeper en dat moet. Wie de voetbal in het net schopt, heeft een kooltje. En wie de meeste kooltjes krijgt, die wint de pot. Een brok kifteling floot telkens op een fluitje. En dan riep hij hens, penalty of free kick. En dan moesten ze van voren af aan beginnen. Ik zeg, waarom krijgt die druiloor niet de hik? Als die nog eens roet in het eten durft te gooien, dan maak ik ook hens, maar dan gaat het met geweld. Zal ik hem een penalty op zijn ogen geven, dat zijn hele middenlinie ervan zwelt. Na een kwartiertje werd de wedstrijd reuze spannend en de hele klit krioelde op de grond. Jan riep corner, dat is een doodschop om een hoekie. En toen kwam er een invalide van het front. Ik zeg, jesses Jan, daar vallen toch geen dooien, hè? Ik bedoel me haast, het is zonde dat ik het zeg. Als het zo moet, zoek ik liever met z'n tweetjes wat verstrooiing op de nieuwe wandelweg. Iedere keer stormde een ploegje weer naar voren en dan kreeg die bal een mep, ik riep hij leid. Als de bal weer in het netje was gekieperd, dan floot die lange en dan riepen ze offside. Jan die zei me dan, het kooltje is niet geldig en hij lag in het net, dat komt toch niet te pas. Toen zei Jan, die speel, die had niet mogen schieten, omdat hij in overspelpositie was. Ik hoorde niks meer als hup Ajax of hup Feyenoord. Om die scheidsrechter wier ik toch toe zo vals. Dat ik gooide een banaanvlak op zijn ponem en viel huilende mijn bakker om zijn hals. Nou, die smeedde gauw het ijzer toen het heet was. En hij gaf me een verbouwereerde zoen. Ik weet heus niet wie de wedstrijd heeft gewonnen. Maar mijn Jantje is voor mij de kampioen.

0: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De EU breidt de sanctielijst tegen Rusland fors uit. De ambassadeurs van de lidstaten hebben daarover een akkoord bereikt. Het gaat om ruim 1600 mensen en bedrijven die de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen. De sancties bestaan onder meer uit een reisverbod en het bevriezen van tegoeden. Maandag moeten de ministers de lijst formeel goedkeuren. De Duitse politie zoekt bij München naar een mogelijke puma. Het dier is gefilmd door een inwoner van Oberding vlakbij de luchthaven. De politie zet patrouilles, een helikopter en drones in. Inwoners krijgen het advies voorzichtig te zijn en honden en kinderen niet zonder toezicht buiten te laten. Regionale ziekenhuizen bieden nog altijd niet meer planbare zorg aan, terwijl daar in 2022 afspraken over zijn gemaakt. Dat zei minister Sophie Hermans van Volksgezondheid in de Tweede Kamer. Eenvoudige zorg zou vaker in de regio moeten worden aangeboden, terwijl complexe behandelingen juist naar gespecialiseerde ziekenhuizen gaan. Volgens Hermans moet dat beter. In Zuid-Limburg begint een proef om statushouders sneller aan het werk te helpen, een opleiding te laten volgen en in te burgeren. Daarvoor hoeft niet eerst een woning te zijn gevonden. Al in het asielzoekerscentrum wordt gekeken naar werkervaring en passend werk. Zo moet ook de doorstroming uit de asielopvang sneller op gang komen. Het weer dan. Vanavond wordt het bewolkt en regenachtig met in het zuidoosten kans op onweer. De noordwestenwind neemt toe en vanuit het westen kunnen enkele buien vallen. Het koelt af naar 9 tot 12 graden. Morgen zijn er perioden met zon en wolken en enkele buien en wordt het een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

0: luistert naar de Flevoziekomroep. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. In Frankrijk zijn 6 mensen aangehouden in verband met de diefstal van 4 schilderijen van Pierre-Auguste Renoir uit een museum bij Nice. 2 werken zijn inmiddels teruggevonden, 2 worden nog vermist. Volgens een Franse nieuwszender worden zeker 2 van de verdachten gezien als mogelijke daders van de diefstal. Kamerlid Ergin van DENK doet aangifte tegen Johan Derksen vanwege een uitspraak over hem in het programma Vandaag Inside. Derksen zei gisteravond in een discussie over onverdoofd ritueel slachten dat hij Ergin als proefkonijn de strot wilde doorsnijden. Ergin noemt dat een bedreiging en een publieke oproep tot moord en doet daarom aangifte.
2: De EU breidt de sanctielijst tegen Rusland fors uit. De ambassadeurs van de lidstaten hebben daarover een akkoord bereikt. Het gaat om ruim 1600 mensen en bedrijven die de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen. De sancties bestaan onder meer uit een reisverbod en het bevriezen van tegoeden. Maandag moeten de ministers de lijst formeel goedkeuren. Regionale ziekenhuizen bieden nog altijd niet meer planbare zorg aan, terwijl daar in 2022 afspraken over zijn gemaakt. Dat zei minister Sophie Hermans van Volksgezondheid in de Tweede Kamer. Eenvoudige zorg zou vaker in de regio moeten worden aangeboden, terwijl complexe behandelingen juist naar gespecialiseerde ziekenhuizen gaan. Volgens Hermans moet dat beter. Het weer dan. Vanavond wordt het bewolkt en regenachtig met in het zuidoosten kans op onweer. De noordwestenwind neemt toe en vanuit het westen kunnen enkele buien vallen. Het koelt af naar 9 tot 12 graden. Morgen zijn er perioden met zon en wolken en enkele buien en wordt het een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Flevo Zieke Omroep op de Flevo Gastvrij app. Het is weer tijd voor een muzikaal bloemetje.
1: Welkom bij ons muzikaal bloemetje. Mijn naam is Trus.
2: En mijn naam is Jan.
1: Nou, we gaan eerst weer eens even een reisje door Europa. Een muzikaal reisje
2: muzikaal
1: door Europa.
2: Muzikaal reisje, ja, zeker.
1: Dan hebben we de greep uit de kast. En deze avond weer wat bijzonders. Want het is weer de eerste woensdag van de maand voor ons. Ja. En dan krijgt u platen te horen.
2: Ja, we draaien allemaal langs speelplaten.
1: Ja. Ons tweede uurtje hebben we duetten.
2: Juist.
1: En dan als laatste half uurtje hebben we de artiest van de avond. En dat is een artieste. Of een oud artieste. Connie Froboes.
2: Ja.
1: Daar ga ik het over vertellen.
2: De ouders zullen hem zeker wel kennen. Ja. Ja, zeker.
1: Maar we gaan eerst maar reizen.
2: We gaan eerst maar even reizen. Oké. Okay. We gaan naar Bulgarije.
1: Daar gaan we eens even beginnen. En daar is Petia Kolevva Ivanova.
2: Ja, of met andere woorden?
1: Preslava.
2: Preslava, ja. Dat klinkt wat beter, hè? Dat klinkt beter in de mond.
1: Ja, ze is in Dobrich. Is ze geboren op 26 juni 1984. Ja, ze is natuurlijk zangeres, maar ze doet ook popfolk en popmuziek, dus...
2: Ze is wat ruimer in de assortiment.
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Nou, dus ja, bezig bijtje.
2: Het is wel een begrip in Bulgarije.
1: Ja. Dat klopt. Die zijn allemaal helemaal gek van haar.
2: Ja, dat klopt.
1: Nou, we hebben ook een nummer natuurlijk uitgezocht.
2: Ja.
1: Starta Rni Pesen.
2: Ja, en weet je wat dat betekent?
1: Nou.
2: Nee, ik heb
1: het. Oh, ik wel. Ja? Ons oude lied.
2: Oh,
1: ik heb het opgezocht.
2: Ja.
1: Ja?
2: Ik had het ook opgezocht, maar staat er niet meer bij.
1: Nou,
2: Oké, nou we gaan aan het draaien dan voor je.

0: Nou, je verstaat het, ja, je verstaat het wel, maar je begrijpt het niet.
1: Ik begrijp het niet helemaal. Nee.
0: Bulgaars is echt dat een lastige taal.
1: Nou, maar dat vind ik al die Slavische talen toch wel.
0: Ja, maar ze hebben daar ook zelfs een Cyrillisch schrift. Niet
1: vergelijkbaar. Als je daar naartoe gaat, neem je 2 kaarten mee. Nou, ja. Maar ze hebben tegenwoordig ook onze taal, hoe wij het schrijven hebben.
0: Griekse letters.
1: Ja, er zit gewoon nou 2 namen staan er gewoon bij.
0: Vaak wel, hè? Ja. Ja, goed.
1: Maar vroeger was dat niet zo. Nee. Dan moest je echt 2 kaarten hebben, want anders wist je niet waar je was.
0: Was je bijna verdwaald.
1: Hé, maar we gaan naar Polen.
0: De Polen.
1: En daar is Mitzlaw Wojciech Szczesniak.
0: Och, en die is op 6 juli jarig.
1: Ja, maar weet je hoe hij gewoon heet, gewoon voor de artiesten?
0: Nou, vertel eens.
1: Mitek. Ja, verder helemaal niks. Gewoon Mitek.
0: Oh, dat is wel makkelijk.
1: Szczesniak. Maar jij vertelde, wanneer is hij geboren?
0: 6 juli. In 64.
1: Nou ja, in Kalitsch.
0: Ja.
1: En moet je horen.
0: Hij heeft ook meegedaan aan het Songfestival, weet je dat? In 1999.
1: Oh, dat was geloof ik in Jeruzalem.
0: In Jeruzalem, ja. Dat was in Jeruzalem. Ja, dat nummer wat hij kon zingen, dat kan ik niet uitspreken hoor.
1: Pritsil mni mokno. En hij eindigt als 18e. Nou, dat valt nog mee, vind ik.
0: Met die aantallen die tegenwoordig erbij optreden, dan is dat niet gek.
1: Maar tegenwoordig moet je eerst naar die zingen. En dan ga je allemaal naar wie de beste, die gaan naar de halve finale.
0: Ja.
1: Het is toch allemaal anders geworden. Hè? Maar ja, Misnek, die gaat zingen. Onibo Lebic.
0: En wat betekent dat?
1: Een wereld van verschil.

0: Nederland zo weet.
1: Ja.
0: Een band die in Engeland zo heet. En in Canada heet ook een band zo.
1: En een bloemetje, hè? Of een plantje. En
0: het heet dus de naam van een plantje. En,
1: Ja. En weet je waar die in Ierland op opgericht is? In Belfast. Dus in Noord-Ierland natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: En in de gelijknamige bar, Blackthorn Bar aan de Skipper Street.
0: Ook daar nog een keer.
1: En dat was in 1968.
0: Zo.
1: Nou ja, en hij verwierf natuurlijk heel veel bekendheid in Ierland. Ja. Maar ook daarbuiten, want ze reisden nogal, hè?
0: Weet je welk bloemetje het is eigenlijk?
1: Nee.
0: Een sleedoorn.
1: Een sleedoorn.
0: Nou. Wij dat
1: en dat heet ook
0: een blikdoorn. Ja, een blikdoorn. Het is een wit bloemetje.
1: Maar goed, ze traden dus wereldwijd ook op, hè? Dus ze gingen naar Amerika, Duitsland, België, Luxemburg.
0: Echt de Ierse muziek, hè?
1: Ja, het is echt gezellig als je in die pubs komt. Echt. Als je echt een lekkere Ierse pub, heerlijk om te zitten. En dan,
0: daar zit je
1: ik lust geen bier, maar...
0: ik wel.
1: Jij wel, dus dat ging wel goed.
0: Nou, we zaten langs de kant, dat weet ik wel nog, in een pub. En dan zie je echt helemaal langs de kant. En die band zit daar bijna in het midden, zeg maar.
1: Ja.
0: We zijn het spelen en... Ik raakte in de praat met al mijn beste Engels. Nou, dat is echt Amsterdams Engels, zo gezegd. En daar in Ierland. En persoon erbij die op school Engels heeft bij de toestanden. Maar die zeiden niks en ik moest in mijn eentje worstelen met dat mens.
1: Ja, maar wij zitten daarna de muziek te luisteren.
0: Ja, ik had met dat vrouwtje dol.
1: Ja,
0: ik ben zwak voor vrouwen. Ik kan ook niet helpen. Hey, wat gaat hij zingen?
1: Gaat zien. The Man from Mullingar.
0: Nou, die kan ik zo wel vertalen.
1: Ja,
0: de man van... Melke? Ja?
1: Ja, we gaan daarna luisteren.
0: Oh, het is, nou is het mis. Ik bewoog een andere...
1: Ah.
0: Andere dinges.
2: You can-

0: Ja, dan gaan we toch weer een eindje reizen.
1: Ja, hè?
0: Dat vind je het erg?
1: Nee hoor.
0: Nou, we gaan naar Portugal. Ik wil naar Portugal.
1: Daar gaan we naartoe. Muzikaal dan, hè?
0: Nou ja, daar is Linda de Souza.
1: Ja, dat is ook een heel verhaal.
0: Ja, en weet je hoe ze eigenlijk heet?
1: Nou, vertel eens.
0: Theo Linda, dus dat Linda, daar komt Jacquina de Souza Lanza.
1: Zo. Dus uiteindelijk gewoon...
0: gewoon Linda de Souza. Ja. Ze het allemaal moet onthouden. En ze is geboren in Beja. En dat ligt in Oost-Portugal. Ligt
1: ja,
0: dat.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus.
1: Maar ja, weet je dat ze ook is geëmigreerd. Ze is naar Frankrijk geëmigreerd.
0: Oh?
1: Ja, in 1970 is ze naar Frankrijk geëmigreerd.

0: emigreerd.
1: Zo.
0: En daar is ze eigenlijk begonnen met zingen.
1: Kom.
0: Ze tekende een platencontract in 1979 en had een platina hit met Un Portugas.
1: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Dat was natuurlijk een heel succesvol nummer natuurlijk.
0: Ja, precies. We gaan hem zo meteen ook draaien. Laat dat ze vast verraaien. Ja, doen we ook. Maar ik wil er ook nog voorbij zeggen. Ze is een van de slachtoffers van het COVID-gebeuren.
1: Hoe dat zo?
0: In december 2022 is op 74-jarige leeftijd overleden. Met een besmetting van COVID.
1: Maar we dachten er wel makkelijk over, sommigen.
0: Ja, maar er zijn toch
1: maar
0: meer
1: je
0: mensen.
1: Ziet het, ja, ik weet er in onze omgeving ook een heel veel.
0: Ja, er zijn een aantal die er toch onder de
1: En die altijd zijn. Toch gezond waren en alles. En ingeënt waren als zelfs.
0: Ja, ook dat, ja. Dus, dat is best een lastige, slopende ziekte geweest die COVID gebeurde.
1: Dus we houden het maar buiten de deur.
0: Liefst wel. Hé, gaan we er weer
1: Ja, wat je zei, een Portugees. Die Portugees gaan we draaien.
0: Dat is de tophit van de...
1: Ja.

0: Ja, we gaan toch weer terug naar Nederland hoor.
1: Ja, ik vind het wel een mooi liedje, moet ik zeggen.
0: Jawel, ik vind het wel heerlijk. Ook de melodietje. Ja, ik vind het heel mooi.
1: Ja, He? Zeker. Goed, dan gaan we naar Nederland toe.
0: Ja, we gaan weer terug. En dan, we gaan even naar Volendam.
1: Ja.
0: Want daar is Jan Dulles, Jaap Kwakman.
1: Waar was het? Dat is een ruime keuze.
0: Ja, weet je dan waar ik het over heb?
1: Als jij die twee namen genoemd hebt, moet er nog één naam bij, denk ik.
0: Ja, die heet nu Robin Kuller. Dus kan er ook niks aan doen.
1: Oh. De drie J's, hè?
0: Ja.
1: Die hebben we dan.
0: En die is vanaf 2019 erbij gekomen. Ja, want daarvoor was het Jan de Witte.
1: Ja.
0: Dus, maar ja, blijft toch de drie J's.
1: Er blijven
0: toch,
1: de drie J's, ja. Als jij maar zo begonnen bent, dan moet je zo mee doorgaan ook natuurlijk.
0: Ja, dat is zo. Dus moet je erover vertellen. Ze zijn jaren actief natuurlijk.
1: Ja.
0: Ze staan in het AFAS ook weer gaan ze naartoe. Want ze vieren een jubileum, geloof ik. En wij zijn dan hier in Agora in Lelystad geweest. Daar hadden ze een reis van het ontstaan in de muziek in Amerika. Hè?
1: Oh, dat waren hun, hè?
0: Dan reizen ze van oost naar west. En daar kwamen natuurlijk nummers van Elvis. Precies zongen ze dan. En nou, maar ook de gospelmuziek. Ja. Echt alles.
1: En een stukje country.
0: Ja, country. Het was heel erg
1: was leuk. Het heel uitgebreid programma. Het was heel uitgebreid ook wat ze konden doen. Dat viel me echt op. Eigenlijk dat. Ja, het viel me ontzettend mee eigenlijk, heel eerlijk bekennen.
0: Ja, ik vond het heel leuk.
1: Ja, die kaartstof van ik denk, nou, ik ga gezellig uit met je. Maar ik vond het achteraf echt heel gezellig aan.
0: Wat is het, denk je dan voor jezelf?
1: Ja, wat moet je daar nou van verwachten? Drie jongens die op het toneel staan een liedje te zingen.
0: Ja, heel leuk.
1: Maar ze doen het erg leuk. Ze vertalen er echt veel mee. Het is echt dus een fantastische.
0: Heb u de kans een keer te gaan, moet u echt een keer gaan naar ze.
1: Ja, zeker. Als ze daar een optreden van ziet, is de moeite waard.
0: Ja, dat is zo.
1: Nou, en we gaan nu draaien van ze. Dansen tot het over is.
0: Ja, ben je hartstikke moe hoor.
1: Zal ik niet vertalen voor je?
0: Nee, hoeft niet.

0: Zoals altijd gaat ook vanavond de platenkast open van de Flevo Ziekenomroep. Welkom bij ons programma.
1: Nou moet ik eerlijk zijn, het gaat niet elke keer platenkast open hoor.
2: Een leuke dag.
1: Een cd's en veel maar, digitaal moeten we hebben. Ja.
2: Maar nu vandaag maar gaat vandaag, echt de platenkast
1: eerste woensdag
2: open.
1: Van de maand doen wij de platenkast open.
2: Ja.
1: En ik heb plaat scherp gelegd.
2: Dat is Emily Lou Harris met Tulsa Queen.
1: Ja.
2: En daarna Henk Wijngaard met Een truc als mijn woning.
1: Dus we kondigden meteen twee aan?
2: Ja,
1: waarom niet hè?
2: Ja, daarom.
1: Ik heb het toch gemakkelijk hier al.
2: Ja, je hebt nu wat te doen met die platen.
1: Mag je wel stellen, ik moet hard werken.

0: Kunnen we naar de volgende twee?
1: Ja, doe maar.
0: Ja. Conquistador met La Bamba.
1: Ja, zo heet die...
0: Die groep, hè?
1: Die cd ook, hè?
0: Oh, heet die ook zo.
1: Conquistador Argentina.
0: Ja, Argentina.
1: Dat is de LP.
0: Ken je Paul Anka nog?
1: Paul Anka, ja, zeker ja? wel.
0: En die gaat Having My Baby zingen.
1: Ja, en dat komt van de cd Sleep en Romantiek.
0: CD? Nee, LP.
1: LP, hè?
0: Ja, we zijn het niet meer gewend, hè?
1: Zeg zo al je cd, hè? Ja, het is een LP, inderdaad.
0: Het zijn allemaal LP's.
1: Ja, doe mijn best.
0: Nou,
1: komt
0: goed.
1: Hier.

0: Nou, die volgende die je krijgt.
1: Ja.
0: Die ken je wel heel goed. Die beste man.
1: Jazeker.
0: Want dat was altijd de afsluiting ook van 's avonds. Met Koeten nog vrienden. Weet je dan welke zanger ik bedoel?
1: Reinhard Maai.
0: Ja. Maar dat gaat hij vandaag niet zingen hoor.
1: Nee, die heb je niet gekozen.
0: Nee, ik heb Kom kies mijn glas nog eenmaal ein.
1: Dat komt ja.
2: Kom gieß mein glas nog eenmaal ein. Mit jenem billigen roten Wein, in dem ist jene Zeit noch wach. Heut trink ich meinen Freunden nach. Bei diesem Glas denk ich zurück an euch, mit denen ich ein Stück auf meinem Weg gegangen bin. Mit diesem Glas trink

0: Ja, dat was de oude Mola van Johnny Hoes en Mary Servaas.
1: Ja, leuk hè. Dat is, ja, ja, dat is mijn plaats natuurlijk. Dat zijn echt...
0: Echt oude dingen allemaal.
1: Oude dingen allemaal, ja. Ja, want die nieuwe plaat hebben we niet eigenlijk.
0: Nee, en toch schijnt het toch wel weer een beetje terug te komen.
1: Nou, het geluid is erg mooi. Ja, ja, dat is wel zo. Ja,
0: de oude Mola.
1: De oude Mola.
0: Hé, hey, we gaan naar Andy Williams met You Lay So Easy On My Mind.
1: Dat is een, van een countryplaat, yep.
0: Ja. En daarna Don McLean met Vincent.
1: Ja, we gaan kijken. Oh, die moet ik hebben.

0: En dan gaan we nog even tot aan het nieuws luisteren naar het Jumwood House met Snowflex. Dus nou, ik zou zeggen, tot na het nieuws.
1: Maar met die tijd, dat staat er allemaal niet op.
0: Nee, dat staat er niet op. Tegenwoordig wel. Maar goed, we gaan er naar luisteren.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De AIVD en MIVD verwachten de komende jaren een flinke toename van Chinese cyberaanvallen. De diensten waarschuwen dat Chinese hackers zich vaker richten op apparaten die bedrijfsnetwerken met het internet verbinden. Ze adviseren organisaties onder meer om hun netwerkbeveiliging in meerdere lagen op te bouwen, zodat de indringers worden vertraagd. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt de invoering van de alcoholmeter voor veroordeelden met een alcoholverbod. De enkelband controleert via huidvocht of iemand alcohol heeft gedronken en waarschuwt reclassering bij een positieve meting. Uit eerdere proeven bleek dat mensen met zo'n alcoholmeter minder vaak opnieuw in de fout gaan. In Frankrijk zijn 6 mensen aangehouden in verband met de diefstal van 4 schilderijen van Pierre-Auguste Renoir uit een museum bij Nice. 2 werken zijn inmiddels teruggevonden, 2 worden nog vermist. Volgens een Franse nieuwszender worden zeker 2 van de verdachten gezien als mogelijke daders van de diefstal. De EU breidt de sanctielijst tegen Rusland fors uit. De ambassadeurs van de lidstaten hebben daarover een akkoord bereikt. Het gaat om ruim 1600 mensen en bedrijven die de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen. De sancties bestaan onder meer uit een reisverbod en het bevriezen van tegoeden. Maandag moeten de ministers de lijst formeel goedkeuren. Het weer dan. Vanavond wordt het bewolkt en regenachtig met in het zuidoosten kans op onweer. De noordwestenwind neemt toe en vanuit het westen kunnen enkele buien vallen. Het koelt af naar 9 tot 12 graden. Morgen zijn er perioden met zon en wolken en enkele buien en wordt het een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is het tweede uur van de Flevo Zieke Omroep met een muzikaal bloemetje. En dan nu een half uurtje duetten.
3: Ja, en we hebben er weer heel wat uitgekozen natuurlijk. Hè? Want we hebben er heel veel.
4: Ja, zeker.
3: Er zijn heel veel artiesten die samen wat op de plaat of op de cd gezet hebben.
4: Maar we moeten nog vertellen wie we zijn.
3: Mijn naam is Truus.
4: En ik ben Jan.
3: Ja, met ons doet u het nog even.
4: Maar als je begin had geluisterd, had je toch al weten.
3: Ja.
4: Ja, zeker.
3: Ja, dat is ook zo. Goed. Maar goed.
4: We gaan echt duetjes draaien.
3: Ja, duetjes. Ja.
4: Nou, de eerste.
3: Michael Jackson met Cida Carrot met I Just Can't Stop Loving You.
4: Ah, en de tweede doet Willeke Betty met Boudewijn de Groot. Avond.
3: Ja, die ken ik.
4: Ja, ik ook.
3: Ja.

0: U kunt donderdag tussen 8 en 10 luisteren naar de herhaling van ons programma.
1: En ja, dan gaan we verder.
2: En dan heb je weer de duurder die langskomen.
1: Ja, natuurlijk. Maar ik heb de volgende, want we gaan pas naar de derde.
2: De derde duet, ja. Ja.
1: Linda Ronstedt en Aaron Neville met Don't Know Much.
2: En de vierde is Mooier dan Mooi.
1: En wie gaat dat zingen?
2: Wesley Klein met Monique Smit.
1: Ja.

0: Leuk, ja.
1: Jazeker. De volgende duet gebeurt met André van Duin en Ron Brandstede.
0: Oh, dat is ook een leuk oudje.
1: Dat is ook een oudje, ja. Chanson Hollandaise.
0: Nou, en ik heb uitgekozen voor Philip Bailey met Phil Collins met Easy Lover.
1: Helemaal leuk allemaal.

0: 说。
1: 老板，
2: Het is herfst, maar de muziek blijft zomers bij de FZO.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is Corny Vrobus. Ze is geboren als Cornelia Vrobus in Vriezen op 28 oktober 1943. Aan het begin van haar carrière bekend als die kleine Cornelia en als Connie. Ze is ook de actrice die in de jaren 50 en 60 als zangeres en tieneridool was. Ze groeide op in Berlijn en Pak die badehozen aan was in 1951 haar eerste hit. Het liedje was geschreven door haar vader, de componist en muziekuitgever Gerard Vrobus, voor een zangkoor dat er niets in zag, zodat hij door zijn 8-jarige dochtertje liet zingen. In de jaren tot 1967 had ze veel hits. Veel van haar liedjes die werden door haar vader geschreven. Deels onder het pseudoniem van Erich Langenfeld. Toen de rock'n'roll populair werd, stapte ze over naar liedjes in die stijl. Ze vertegenwoordigde de Bondsrepubliek op het Eurovisie Songfestival in 1962. Ze werd zesde met het door Christian Broen geschreven Zwei kleine Italiener, onder muzikale begeleiding van het orkest van Horst Wende. Het werd een hit in heel Europa. Onder andere een nummer 1 hit in Duitsland en een Eurovisie Evergreen. Ze zong soms ook versies van haar liedjes in andere talen, zoals Frans, Italiaans en Fins. En zo nam ze 2 kleine Italianen, Lady Sunshine en Mr. Moon, in het Nederlands op. We gaan luisteren naar Pak die badehose ein en dan 2 kleine Italianen en Teenager Melody.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: En het is nog steeds Connie Froboes. Ze werd getypecast als een Berliner keuren, ofwel een West-Berlijns grietje. In succesvolle musicalfilms met Peter Kraus, zoals Wendy Connie Meet den Peter uit 1958 en Connie und Peter machen Musik uit 1960. Ze speelde daarnaast in films met Peter Weck, Rex Gildo, Peter Alexander en Johannes Heesters. In 1967, het jaar waarin ze trouwde met de Oostenrijkse toneelregisseur en theaterdirecteur Helmut Matiasek, maakte ze haar laatste plaatopname. Ze stopte als liedjeszangeres om zich te concentreren op haar acteercarrière. Cornelia Froboes werd de gevierde karakteractrice die te zien is in talloze toneelstukken, bioscoop- en televisiefilms. Bijvoorbeeld in 4 afleveringen van Tatort en 6 in de afleveringen van Derk. Van 1972 tot 2001 speelde Connie de hoofdrollen uit het grote toneelrepertoire bij de Münchner Kammerspiele en daarna tot 2011 bij het Bayerische Staatsschauspiel. We gaan luisteren naar Mr. Music, Klokkenkiezerrock en Wasserrattenpolka.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: In 1984 had Connie Froboos groot succes als Eliza Doolittle in de musical bij My Fair Lady in het Münchener Staatstheater am Gärtnerplatz. In een totaal ander soort rol maakte ze in 2005 indruk als de egocentrische verbitterde Insa bij de wereldpremière van Die Eine und die Andere van Boto Strauss. Ze werkte met vooraanstaande theatermakers als Thomas Langhoff, Dieter Dorn en Georg Tabori. Tot de belangrijkste filmrollen behoorde Henriette in Die Sehnsucht der Veronika Voss van Reini Werner Fassbinder uit 1982, Marta Svetlein in Dieter Dorns verfilming van Faust van Himmel door die Welt zur Höhle van Kutus Faust uit 1988 en de moeder van Martin in Knocking on Heaven's Door van Thomas Jahn in 1997. Ook heeft ze in diverse hoorspelen een rol vervuld. Ze heeft vele toneel- en filmprijzen gekregen. Sinds 1987 is zij drager van het Bundesverdienstkreuz en ze was in 2010 jurylid bij het Internationaal Filmfestival van Berlijn. Haar acteercarrière, die in 1951 begon met een kinderrol in de misdaadfilm Zündige Grenze, dat duurt allemaal maar voort. We gaan luisteren naar Lago Maggiore en O di Jure.
0: De artiest van de avond.

0: Nou, dat was het hoor. Tot de volgende keer.
1: En dan zeggen wij iedere keer, hoop ik toch dat je weer lekker thuis bent hoor. Bij Elgema Val kunt u morgenochtend tussen 8 en 10 naar de herhaling van ons programmaatje
2: luisteren. Ja, dan komt alles weer langs.
1: En dan komt, ja, inderdaad hè.
2: We gaan weer beginnen met het reisje. We gaan daarna weer plaatjes draaien. Ja, en we gaan daarna
1: oh,
2: weer...
1: Oh ja, wat wij gaan doen.
2: Die
1: ja.
2: Wetten doen allemaal.
1: Ja. Maar ja, ook morgenochtend is het wachten op de dokter. En dan hebben we nog een non-stop muziek. We hebben Fred's Musics meestal nog.
2: De herhaling.
1: En dan morgenavond de muzikale vaart live van Peter Bakker en Jan van Heunen.
2: Dacht ik wel. Goed, nou, wij gaan afscheid van u nemen. Oh, we hebben nog een nummertje.
1: Ja, ja, wil je kijken. Wat hebben ze eigenlijk nog, kinderstemmetje? Mag ik dat nog even vertellen?
2: Ja, dat vond ik ook wel een beetje.
1: Maar ja, heel veel waren toch wel vind van er vroeger. We gaan naar Lady Sunshine en Mr. Moon.
2: Ja, ja. Goed. Mensen, we, voor straks.
1: Wel te rusten.
2: En vanmorgen?
1: Weer een beetje gezonder.
2: Rekenen we op, hè?
1: Ja.
2: Tot dan. Doei. Da.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Op Coming Out Day hijst dominee Han Wilmink de regenboogvlag bij de Kruiskerk in Oldebroek. Niet op het gemeentehuis. Het college stopte officieel met LHBTI-beleid. Burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing is wel aanwezig, net als staatssecretaris Claudia van Brugge. De bijeenkomst vindt zaterdag plaats uit respect voor de zondagsrust. Meer dan 250 vlaggen zijn aangevraagd door inwoners. In Nieuw-Lekkerland zijn op tientallen plekken bekladdingen aangetroffen met hakenkruisen in Israëlische vlaggen. De gemeente Molenlanden doet aangifte. Burgemeester Theo Segers noemt de bekladdingen zeer kwalijk. Op ongeveer 30 locaties is de graffiti verwijderd. Mogelijk moeten tegels worden vervangen. De gemeente verwacht dat morgen alles schoon is. Franse premier Sébastien Lecornu zei in een televisietoespraak dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven tegenover de zorgen van scholieren. Hij ontkende dat de politie opdracht had jongeren te confronteren. Sinds eind vorige maand zijn 6.628 jongeren aangehouden. Meer dan 200 scholieren en tientallen agenten raakten gewond bij de protesten. Een motorrijder uit Schiedam veroorzaakte op 2 juni 2024 tijdens een illegaal driftevent op de Karperweg in Lelystad een dodelijk ongeluk. Hij botste frontaal op een crossmotor waarvan de bestuurder uit Maarsen 2 dagen later overleed. De rechtbank veroordeelde hem tot 240 uur taakstraf en €37.000 schadevergoeding aan de ouders. Het weer, nog even. Vanavond passeert een regengebied van west naar oost met flinke wind uit noord tot noordwesten. Vooral in Limburg en Zeeland veel neerslag en mogelijk onweer. Aan zee waait het vrij krachtig tot krachtig. En tot zover het nieuws. Flevo.

eigen kracht de mens ontstegen. En dan een knal en verder niets, niet eens een schreeuw. Daar ligt ze hulpeloos nog

就是我的理由。Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my head?

0: FC NO op de Flevo Gastvrij app. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. De IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Burgemeester Femke Halsema ontbond woensdagavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. De ICT-capaciteit van de Belastingdienst wordt de komende 2 jaar volledig opgeslokt door de nieuwe vermogenswinstheffing in box 3 en andere belastingaanpassingen. Staatssecretaris Eelco Eerenberg zei woensdag dat er pas in 2029 ruimte ontstaat voor andere projecten. Maar ook dan volgt een nieuwe box 3-stap. Vanaf 2030 worden crypto's en kunst op basis van winst belast. In Nieuw-Lekkerland zijn op tientallen plekken bekladdingen aangetroffen met hakenkruisen in Israëlische vlaggen. De gemeente Molenlanden doet aangifte. Burgemeester Theo Segers noemt de bekladdingen zeer kwalijk. Op ongeveer 30 locaties is de graffiti verwijderd. Mogelijk moeten tegels worden vervangen. De gemeente verwacht dat morgen alles schoon is.
2: Heb ik nu het weer. Vanavond neemt de bewolking snel toe en het gaat regenen. In Limburg buien met mogelijk onweer. Vooral Zeeland en Limburg krijgen grote hoeveelheden neerslag. De wind trekt aan uit het noord tot noordwest, aan zee vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
3: Flevo, zieken omroep.
4: We liegen leicht im Schatten. Ich berühre, was nach mir greift.

On aurait pu se dire tout ça ailleurs qu'au café.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. De IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Reinande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. De ICT-capaciteit van de Belastingdienst wordt de komende 2 jaar volledig opgeslokt door de nieuwe vermogenswinstheffing in box 3 en andere belastingaanpassingen. Staatssecretaris Ekel Ehrenberg zei woensdag dat er pas in 2029 ruimte ontstaat voor andere projecten, maar ook dan volgt een nieuwe box 3-stap. Vanaf 2030 worden crypto's en kunst op basis van winst belast. Heb ik nu het weer. Vanavond neemt de bewolking snel toe en het gaat regenen. In Limburg buien met mogelijk onweer. Vooral Zeeland en Limburg krijgen grote hoeveelheden neerslag. De wind trekt aan uit het noord tot noordwest, aan zee vrij krachtig. En tot zover het nieuws. Flevo's, je kunt omroep.

0: FC Dom op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. Die IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Reinande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met wij steunen Hamas zichtbaar was. En dan het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

We herdenken onze doden en gedenken af en aan. Maar nooit vind ik 2 minuten om even bij ons stil te staan. Zoals jij mijn hart bezette en ik angstig nogal laf. Mijn begin wilde verzetten voordat ik me aan je gaf. Uit overgave werd ons leven van ons samen. 2 zielen met 1 wil. Waarom, ja waarom, staan we nooit eens. Al is het maar voor 2 minuten

armen geen gevaar. Ik zal iedere vuur voor jou doen doven. Ik ben jouw lichtval in het zwart. En leg een krans met rode rozen om jou, o zo trouwe hart. We herdenken onze doden en gedenken af en aan. Maar nooit vind ik twee minuten om even bij ons stil te staan. Zoals jij mijn hart bezette en ik angstig nogal laf mijn begin wilde verzetten voordat ik me aan je gaf. Wanneer blaast het gouden koper voor ons samen? Twee zielen met één wil. Waarom?

met één wil. Waarom, waarom staan we nooit eens, al is het maar voor toekomst.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. De IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Reinande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. En dan het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo